0: het einde misschien voor hem. Tot de pres. Laat een schiel.
1: Zie je voor hem.
2: Ora 6:01.